Je luistert naar De Nacht Jazz bij de Concertzender. Wil je weten wat je daarnet gehoord hebt? Kijk dan op de pagina van dit programma op de website of in de app.

Dat was als laatste een korte sonate voor strijkers en basso continuo van Johann Teile. Manfred Cordes leidde het ensemble Weser Renaissance. En daarvoor hoorde u dit gezelschap in Teiles Cum Invocarem. We blijven nog even in Noord-Duitsland en Denemarken, maar dan met muziek van ruim een halve eeuw later. Friedrich Kuhlau was naast componist ook muziekpedagoog, dirigent en pianist. Met muziek voor het romantische toneelstuk Elverhöy, Elfenheuvel, kreeg hij grote bekendheid in zijn vaderland. Maar u hoort nu van Kuhlau zijn concertino voor twee horens en orkest, opus 45.

Fleming Axness en Lisa Marie Cooper waren de solisten in het Concertino voor Twee Horens en Orkest, opus 45 van Friedrich Kuhlau. Ze werden begeleid door het Aarhus Symfonieorkest onder leiding van Jean Torel. U luistert naar de ochtendeditie, dagelijks te beluisteren op deze zender tussen 7 en 10 uur. We gaan verder met twee wat onbekendere pianotrio's van Ludwig van Beethoven. Het Nederlandse Van Baarle-trio speelt eerst het trio in Bes-groot, werk ohne opuszaal 39, en daarna het trio in Es-groot, werk ohne opuszaal 38.

Dat waren de pianotrio's in Bes groot en Es groot, werk ohne opus taal 39 en 38 van Ludwig van Beethoven. Ze werden uitgevoerd door het Van Baarle trio, dat bestaat uit pianist Hannes Minnaar, violiste Maria Milstein en cellist Gideon den Herder. Deze week laten we in de ochtendeditie elke dag een wat minder bekende compositie van Antonín Dvořák horen, gevolgd door één of meer composities van één van zijn leerlingen. Hier is eerst Dvořáks dramatische ouverture, gespeeld door de Deutsche Radiophilharmonie onder leiding van de Finn Pietari Inkinen.

Dat was het concert voor clavecimbal, piano en orkest, Wotquenne 47 in S groot van Carl Philipp Emanuel Bach. Celine Frisch bespeelde het clavecimbal en Alexander Melnikov de fortepiano. Verder hoorde u het ensemble Café Zimmermann, dat werd geleid door violist Pablo Valetti. En daarvoor hoorde u Alexander Melnikov op een tangentenvleugel in de Freie Fantasie Wotquenne 67 in Viesklein van CPE Bach. We besluiten deze aflevering van de ochtendeditie met twee werken van Sergei Prokofjev. Eerst spelen violist Nemanja Radulovic en pianist Lore Favre-Kaan zijn vijf liederen zonder woorden, opus 35 bis. En daarna speelt het Chamber Orchestra of Europe onder Claudio Abbado Prokofjev's eerste symfonie.

Claudio Abbado leidde het Chamber Orchestra of Europe in de korte symfonie nummer 1, opus 25 in D groot, de zogeheten klassieke symfonie van Sergei Prokofjev. En daarvoor speelden violisten Nemanja Radulovic en pianist Lore Favre-Kaan Prokofjevs 5 liederen zonder woorden, opus 35 bis. En dat was de laatste muziek in deze ochtendeditie, die vandaag werd samengesteld en gepresenteerd door Niklas Hoekstra, met dank aan Muziekweb. Ik wens u nog een mooie dag en graag tot morgen.

Dit is de concertzender met Zwerven door de middeleeuwen. Het programma van vandaag is gewijd aan muziek die betrekking heeft op Adalbert van Praag. Adalbert van Praag, oftewel Adalbert Slavnikovitsch, was een bisschop uit de 10e eeuw. Hij werd geboren rond 956 en werd in 997 gedood tijdens zijn pogingen Baltische Pruisen tot het christelijk geloof te bekeren. Dat leverde hem de status van martelaar op. Hij werd de patroonheilige van onder andere Bohemen en Polen. Zowel in Polen als in Tsjechië zijn er kerken waar relieken worden bewaard die aan Adalbert worden toegeschreven. Het ensemble Peregrina stelde een programma samen met muziek rond de persoon van Adalbert. Daarbij spelen ook twee personen een rol die in nauwe betrekking tot hem stonden. Boleslav I, de Dappere, hertog van Polen van 992 tot 1025 en de eerste koning van het land. En Otto III, keizer van het Heilige Roomse Rijk van 996 tot zijn plotselinge dood in 1002. Teksten ter ere van Adalbert werden tot ver in de 16e eeuw geschreven en op muziek gezet. Een deel van de uitgevoerde werken is origineel. In een ander geval gaat het om teksten die op eerder gecomponeerde muziek werden gezet. Alle stukken hebben een Latijnse tekst, behalve het eerste, een Marialied in het Pools. U hoort het ensemble Peregrina onder leiding van Agnieszka Budzinska-Bennett.

Dat was anonieme muziek rond de 10e eeuwse bisschop en martelaar Adelbert van Praag. Uitgevoerd door het ensemble Peregrina onder leiding van Agnieszka Budzinska-Bennett. Dit was Zwerven door de middeleeuwen. De speellijst kunt u vinden in de gids op concertzender.nl. Samenstelling Johan van Veen.

uur Concertzender met een nieuwe aflevering van Documento, waarin in het komende uur het tweede deel van onze serie Giving Voice. Het thema ook van de komende editie van het Festival Oude Muziek 2026 dus, dat plaatsvindt tussen 28 augustus en 6 september in de binnenstad van Utrecht. Mooi programma, dat staat natuurlijk op uw website en daar kunt u ook lezen het citaat: muziek begint bij de stem, bij adem die klank wordt, bij een lichaam dat zich laat horen. In het festivalprogramma dus heel veel vocale muziek dit keer, van middeleeuwen tot en met de barok. En een van de ensembles die op het festival optreden met middeleeuwse muziek is het ensemble Ordo Virtutum. Zij zingen tijdens het festival Oude Muziek meerstemmige muziek uit de Notre Dame. Mooi, want die hoor je niet iedere dag. Vandaag kunt u hen ook beluisteren hier op de Concertzender met muziek van het eilandklooster Reichenau. Ware broedplaats voor wetenschap, dichtkunst en illuminatie, boekversiering dus. Maar de muzikale manuscripten zijn verdwenen en uitgerold over 4 windstreken. Op deze cd zijn ze weer samengebracht en kunt u luisteren naar het resultaat van een intensief onderzoek. Luistert u om te beginnen naar de tropen van het Stephanus Introitus, gevolgd door de sequens Veni Spiritus Etenorum Alme, gevolgd door een instrumentaal intermezzo en daarna weer een sequens. Alles wordt uitgevoerd door Ordo Virtutum onder leiding van muzikaal leider Stefan Johannes Morent.

U hoorde Gregoriaans en vroege meerstemmige muziek uit het klooster van het eiland Reichenau, uitgevoerd door de Ordo Virtutum onder leiding van Stefan Johannes Morent. En als laatste de sequens Pangat Hymnum Augustiensis de Sanctu Januario. En dat ensemble, Ordo Virtutum dus, dat treedt op tijdens het aankomende Festival Oude Muziek eind augustus in Utrecht. Maar ze zijn niet alleen, want daar treedt ook een ander ensemble op, het Welgas Ensemble. En van hen laten we nu de volgende muziek horen. Als eerste van Johannes Ciconia, een vertegenwoordiger van de Ars Nova en de Ars Subtilior. Muziek dus uit het einde van de 14e eeuw. Een opvallend kenmerk van de muziek van Ciconia is zijn stijlvermenging. Je hoort typisch Noord-Italiaanse muziek, zoals het madrigaal, maar dan vermengd met Ars Nova muziek. En dat is goed te horen in het werk Una Pantera. En daarna kunt u luisteren naar het madrigaal Chi nel servir. Allebei uitgevoerd dus door het Welgas Ensemble.

U hoorde uit het liedboek van Petrarca Solo e Pensoso en Tutti di Piangio. En de muziek was van de hand van Orlando Di Lasso. En de muziek werd uitgevoerd door het Huelgas Ensemble, opnieuw van Paul van Nevel natuurlijk. En tot slot van deze aflevering kunt u luisteren naar twee delen uit de Missa Gloria Tibi Trinitas van John Tavener. Een zesstemmige mis die wordt beschouwd als een kathedraal van vocale muziek. En een van de hoogtepunten is uit de Engelse polyfonie. De missie wordt gekenmerkt door zijn ingewikkelde structuur en zijn melodische schoonheid met hele hoge sopraanpartijen. Wij kozen twee delen eruit, de delen Gloria e Credo uit die Missa Gloria Tibi Trinitas dus, uitgevoerd dit keer door de Thales Scholars onder leiding van dirigent Peter Phillips.

geworteld in de Weense hofliturgie en de Midden-Europese kerkmuziektraditie. Het Dixit Dominus wordt voorafgegaan door de trio-sonate in A klein, ook van Tuma. U hoort Concerto Italiano onder leiding van Rinaldo Alessandrini. In het Dixit Dominus hoort u de contratenor Andreas Scholl.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Concertzender Live met oude muziek. Vandaag weer twee opnamen van twee live concerten. Het eerste is opgenomen in de Groningse plaats Appingedam en het tweede in het Drentse Veenhuizen. U hoort in de twee concerten twee blokfluitisten begeleid door klavecimbel en orgel. We beginnen in Appingedam. De blokfluitist Eran Weizenbloem en de klavecinist Vincent van Laar speelden daar een programma met de titel Een muzikale reis door de barok in de Nicolaikerk. In het programma speelden ze werken van Johann Sebastian Bach en Georg Philipp Telemann, bekende componisten. Maar halverwege het programma speelde Vincent van Laar op het prachtige Hinsorgel in de Nicolaikerk drie zogenaamde capricetto's van Jacob Wilhelm Lustig. Deze Lustig was een kleurrijke muzikus, schrijver en componist. Hij kwam uit Duitsland, werd organist van de Martinikerk in Groningen en schreef en vertaalde boeken over muziek. De drie capricetto's komen uit een serie van 24, geschreven in alle toonsoorten. Hij verwees daarbij naar de bekende serie Preludia en Fuga's van Johann Sebastian Bach onder de titel Das wohltemperierte Klavier. Lustig was een ijdel tuit en wilde net zo groot zijn als de meester uit Leipzig. Luistert u naar Eran Weizenbloem, blokfluit, en Vincent van Laar, klavecimbel en orgel, met werken van Johann Sebastian Bach, Georg Philipp Telemann en Jacob Wilhelm Lustig, tijdens een concert op 23 februari 2025.

U hoorde in het tweede deel van dit programma een optreden van Jan Kees Braaksma op blokfluit en Pieter Pilon op orgel. Ze speelden muziek van Cima, Van Eyck, Bassano, Frescobaldi, Händel en Telemann. Als laatste speelde Pieter Pilon het bekende concerto De Koekoek en de Nachtegaal van Georg Friedrich Händel. Het concert vond plaats op 19 augustus 2024 in de Koepelkerk in Veenhuizen. Dit was Concertzender Live Out met opname van twee concerten in respectievelijk Appingedam en Veenhuizen. Hans Beek stelde het programma samen en had ook de techniek in handen. Luistert u voor zover de tijd het toelaat naar het concerto in F groot BWV nummer 978 van Johann Sebastian Bach, gespeeld door Pieter Pilon.

Dit is Ratatouille. Heeft u een suggestie voor muziek die u in dit programma wilt horen? Stuur die dan naar ratatouille@concertzender.nl.

Liebestraum door het orkest van Tommy Dorsey, de band waar Frank Sinatra zijn grote vroege jaren beleefde. Toen Sinatra P.S. I Love You opnam, waren we al een jaar of 15 verder. De song kreeg een plek op zijn album Close to You and More. Dat is die prachtige, enigszins verstilde plaat uit 1957 die hij maakte met het Hollywood String Quartet onder leiding van Nelson Riddle en met als belangrijkste soliste, violist Felix Slatkin. Iets bijzonders nu van eigen bodem. Het komt van een plaat uit 1996. Het is een studioalbum van Toon Hermans die al dicht bij het einde van zijn loopbaan zat. De plaat ging heten Ik zing van het leven en werd geproduceerd door G. Reinders, de Limburgse zanger, muzikus en schrijver die enkele malen met Toon Hermans samenwerkte en op een zeker moment zelfs wel als een zoon van hem werd gezien. Het is een eigen liedje van Toon met als titel De Dingen.

0: hem?
1: Ja. Een stoel, een kast, een ei, een ui. Weet je dat de dingen spreken? Een keukenlaan, een oude deken. Een poef, een kruk of een fauteuil.

0: Afkomstig uit het imposante oeuvre van Irving Berlin waren dat Ella Fitzgerald en Louis Armstrong. Volgende week hebben we een Paleis van de Weemoed waarin we erop uittrekken, de natuur in. En daar ontmoeten we van alles, van kakkerlakken.
1: Het grote geluid. Het programma van Big Band Muziek voor de Concertzender samengesteld en gepresenteerd door Eddie Detmeyer.

Welkom in het Grote Geluid. Vandaag gewijd aan het werk van Hot Lips Page. Trompetist, zanger en allround potsenmaker. Belangrijke trompetist uit de swingtijd. Dit was I'm Gonna Lock My Heart van 1938. Hij begon zijn carrière bij allerlei circussen en rondtrekkende kermissen en blueszangeressen. Onder wie de beroemde Ma Rainey en de nog beroemdere Bessie Smith. En in 1932 of 31 monsterde hij aan bij het orkest van Benny Moten in Kansas City. En daar horen we nu van Ted Do en Moten Swing.

Modern Swing. Duidelijk gebaseerd op You're Driving Me Crazy, dat werd hier geciteerd. We zitten nog steeds in 1932. En we zitten nog steeds in Kansas City, wat wel een interessante stad was destijds. Het was altijd al de veemarkt van Amerika, van de Verenigde Staten. In ieder geval in de vooroorlogse jaren, ik denk dat het nu wat minder is. Dus er vloeide rijkelijk geld. Hè, want het vee werd vanaf Kansas City naar Chicago getransporteerd, voor zover het al niet geslacht werd in Kansas City. Dus veel geld, veel entertainment. Altijd tussen de 50 en de 100 clubs die actief waren in die stad en die geen sluitingstijden hadden. Want een Tom Pendergast, dat was een wethouder van Kansas City, die was in feite de baas. Dat was een zeer corrupte gast die hotels bezat en een drankhandel en een wegenbouwbedrijf. En die kreeg dus al die opdrachten van de gemeente op de een of andere raadslachtige manier. Maar hij was ook een gast die 's ochtends vanaf 6 tot 12 spreekuur hield. En dan kon iedereen bij hem terecht. Of het nou een bekende man was of een arme sloeber. En die kon goede raad krijgen, op zijn minst, en geld. En dus het werd altijd aardig in evenwicht gehouden. En bovendien had Tom Pendergast, oftewel Boss Tom, goede contacten met de plaatselijke maffia. Dus die draaide ook op volle toeren. We gaan verder met Lafayette en Prince of Wales. Lafayette is geschreven door Eddie Durham en Count Basie, respectievelijk trombonist en pianist van de band. En de gewoonte was dat Basie dan een melodietje speelde op de piano in de kleedkamer of zo, en dat Eddie Durham daar dan weer een compleet liedje, annex arrangement van maakte. En dat is een, daar is Lafayette een voorbeeld van, en de Prince of Wales ook, 1932.

Prince of Wales met Ben Webster op tenorsax. Prince of Wales, het werd W-A-I-L-S geschreven, dus de prins van de zuchten. Maar dat was wel degelijk een referentie aan de Prince of Wales, oftewel Edward the Eighth, die destijds een bekende schuinsmarcheerder was van het Britse Hof. Maar die ook altijd met bands die hij tegenkwam in Londen of elders in de wereld vroeg of hij op de drums mee mocht doen. En die kon best drummen, althans volgens de mensen die daar getuige van zijn geweest. Prince of Wales, het eigen orkest van Hot Lips Page, begon rond 1938. En daar horen we Skullduggery, Rocket For Me, met een referentie aan rock and roll. We spreken van 1938. If I Were You en Small Fry.

Small Fry van Hoagy Carmichael door Hot Lips Page. U luistert naar de concertzender Annex, The World of Jazz. Met vandaag dus aandacht voor trompetist en zanger Hot Lips Page. 1938 was dat. We springen naar 1941, toen Hot Lips Page aanmonsterde bij het orkest van klarinetist Artie Shaw, die toen op het zo'n beetje het hoogtepunt van zijn carrière stond, net bezig was om King of Swing, Benny Goodman, van zijn troon te stoten. En daar horen we van Suite Number 8. Dat was een vroeg voorbeeld, denk ik, van zeg maar third stream music, dus combinatie van klassieke muziek en jazz. Daarna Blues in the Night, een live opname, en idem dito There'll Be Some Changes Made, ook in 1941.

Dat waren de leden van het Magnet String Quartet, aangevuld met pianist Sten Lassman. Ze speelden van Arthur Lemba, die je wel de eerste internationaal opererende componist uit Estland zou kunnen noemen, het pianokwartet in C klein, een werk uit 1938. Dan naar het slotwerk van deze aflevering van De Wandeling van Vandaag. U kunt gaan luisteren naar het nieuwe album van het Macor String Quartet. Ze komen uit Polen en op dat album, op die cd, staan drie muziekstukken van hun landgenoot, de Poolse componist Zygmunt Noskowski. En het sluitstuk daarvan, zowel op de cd als van onze uitzending trouwens, is het humoristische kwartet in D groot. En dat kreeg van de componist de ondertitel Ganz wie es euch gefällt mee.

Misschien had hij ook die associatie wel die wij hier hadden. Daar wordt op de deur geklopt, klonk het bijna. In dit humoristische kwartet in D. Groot, een werk uit 1887 van Zygmunt Noskowski. Ganz wie het euch gefällt, uitgevoerd door het Mekor String Quartet. En daarmee eindigen we ook deze aflevering van De Wandeling. En u weet het, meer informatie, het staat allemaal op de website concertzender.nl. Ook daar te vinden wie de samensteller is. Dat was vandaag Peter Simmers. Fijn en humoristisch vervolg nog van deze dag.

Dag luisteraars, welkom bij de Concertzender met Radio Romantica, waarin we vandaag een uitstapje maken naar Frankrijk. We vragen uw aandacht voor de muziek van de Fransman Paul Lacombe. Lacombe die werd geboren in 1837 in het Zuid-Franse Carcassonne en daar overleed hij ook bijna 90 jaar later. Lacombe kwam uit een rijke familie van linnenhandelaren en hij was als muzikus een groot bewonderaar van de muziek van Georges Bizet. En hij vroeg hem ook in 1866 was dat, heel netjes per brief, of die hem wilde helpen met zijn composities. Bizet accepteerde en ze raakten later ook met elkaar bevriend. Vrij hecht zelfs, want Lacombe was ook een van de oprichters van de Société Nationale de Musique. Onder andere samen met Camille Saint-Saëns, Gabriel Fauré en César Franck was hij al dus verantwoordelijk voor de herwaardering van de Franse 18e eeuwse muziek, zoals van Rameau. Maar dan Lacombe als componist zelf. Hoewel zijn muziek door muzici en componisten namelijk wel werd gewaardeerd, is hij toch nooit echt doorgebroken, zou je zeggen. En een van de redenen daarvoor is misschien wel dat hij zijn woonplaats Carcassonne nooit heeft willen verlaten om het echt te gaan maken, bijvoorbeeld in Parijs. Nou, misschien komt daar verandering in, want in 2024 verscheen bij het Britse label Datum Epoch een album met orkestwerk van Lacombe. En daar laten we u in deze aflevering van Radio Romantica een aantal stukken van horen. En geloof het of niet, het zijn allemaal wereldpremières. Dat wil zeggen eerstelingen op cd of eerstelingen uitgevoerd, deze composities. Om te beginnen is daar de Rhapsodie sur les airs du Pays d'Oc, een werk uit 1906. U hoort het BBC Concert Orchestra onder leiding van dirigent Martin Yates.

Dat was Paul Lacombe. U hoorde zijn Rhapsodie sur les airs du Pays d'Oc, opus 128, uitgevoerd door Martin Yates en het BBC Concert Orchestra. Het is trouwens niet bekend wanneer Lacombe zijn horenconcert schreef. Dat is het werk waar u nu naar kunt gaan luisteren. Want dat werk, in tegenstelling dus tot het vorige, heeft geen opusnummer. Dirigent Martin Yates denkt dat het een vroeg werk betreft. En je zou hem gelijk kunnen geven, want in het eerste deel van het horenconcert klinken inderdaad invloeden van Felix Mendelssohn. Het korte tweede deel is lyrisch van karakter en het afsluitende allegro is juist een hele vrolijke boel. Hier is dat horenconcert, uit drie delen dus, van Paul Lacombe met Peter Frankomp als solist en de BBC Concert Orchestra onder leiding van Martin Yates.

Dat was het hoornconcert van Paul Lacombe. U hoorde Peter Francon als solist en die werd begeleid door het BBC Concert Orchestra onder leiding van dirigent Martin Yates. Lacombe schreef in alle genres en met name aan het eind van de jaren 70 van de 19e eeuw en het begin van de jaren 80 was het de beurt aan de symfonie. Hij schreef er in totaal 3. En u kunt zo direct gaan luisteren naar zijn tweede symfonie, gedateerd 1881. En net als het hoornconcert heeft ook Lacombe's symfonie goed in het gehoor liggende melodieën. César Franck was er van onder de indruk. En hij gebruikte dan ook een paar jaar later de cyclische structuur van het werk voor zijn eigen symfonie. Die van Lacombe heeft 4 delen. En in het eerste deel wisselen energieke en pastorale passages elkaar af. Het contrasterende tweede deel is juist vrij plechtig en werkt langzaam naar een climax toe. En in het derde deel, het scherzo, lijken de elfjes uit de middernachtzoom van alweer Felix Mendelssohn voorbij te vliegen. En in de finale is er opnieuw een duidelijke afwisseling tussen spanning en ontspanning. Hier zijn opnieuw de leden van het BBC Concert Orchestra onder leiding van dirigent Martin Yates.

Dat waren van Jan Vriend 6 Liebeströme voor piano, gespeeld door Ralf van Raat, Apollon Kalamenios en Elisabeth Goh. Tot besluit van dit programma gewijd aan Jan Vriend een werk voor een heel andere bezetting. U kunt luisteren naar het Rubens Kwartet en ze speelt van Jan Vriend de compositie uit 2020 onder de titel Critical Mass.

Dat was tot besluit van Jan Vriends zijn Critical Mass, uitgevoerd door het Rubens Quartet. En tot zover ook deze aflevering van Chroniek van de Nederlandse Muziek, gewijd aan Jan Vriend. Hopelijk smaken de gekozen muziekopnamen naar meer. Samenstelling van dit programma was in handen van Emmanuel Overbeek.

Welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Noorderlicht. Het wekelijkse programma dat volledig in het teken staat van Baltische en Scandinavische nieuwe muziek. Vandaag zetten we onze verkenning voort van de opera Dame Kobold, de spookdame, van de Deense componist Joachim Raff. Hij leefde van 1822 tot 1882. In de tweede acte verdiepen de komische verwikkelingen en misverstanden zich rond het spook in het huis van Don Juan. Don Manuel raakt steeds meer gefascineerd door de mysterieuze brieven en geschenken die de vermeende geest achterlaat. Er ontstaan verschillende hachelijke situaties waarin Angela er ternauwernood aan ontsnapt om betrapt te worden terwijl zij zich in de nabijheid van Don Manuel bevindt. In de derde en laatste acte worden de bovennatuurlijke raadsels opgelost door een reeks chaotische en romantische confrontaties. Don Manuel betrapt uiteindelijk de geest in zijn kamer en ontdekt dat de kobold in werkelijkheid Doña Angela is. De situatie wordt gevaarlijk wanneer Angela's broer Don Luis Don Manuel aantreft in de kamer van zijn zus. Omdat hij vreest dat haar eer is geschonden, daagt hij Don Manuel uit tot een duel. Don Juan, de andere broer, komt tussen beiden om het gevecht te voorkomen. Om de familieeer te herstellen en gehoor te geven aan de gevoelens die tussen hen zijn opgebloeid, vraagt Don Manuel vervolgens om Angela's hand. De opera eindigt met een vreugdevol ensemble dat de overwinning viert van de liefde op het bijgeloof en de strenge sociale conventies. We luisteren naar het Symfonieorkest van West-Bohemen onder leiding van Dario Salvi en het theaterkoor van de stad Ústí nad Labem, een koor van 32 zangers onder leiding van Jan Schnietel, met als solisten Matthias Lika, bariton als Don Juan, Lara Rieken, sopraan als Doña Angela, Julia Surushkina, sopraan als Isabel, Gustav Wenzel Most, tenor, als Don Manuel en Lucas Krimol, bas, als Rodrigo.

Verwirrung.

Danke.

0: In deze uitzending van Vrije Radicalen draaiden we een mengelmoes van oude en nieuwe tracks. Uiteraard het nummer Cloud Machines van MC Schmidt en John Burnt, maar ook ander sferisch nieuw materiaal. Zoals Montoya, Tremor en Yuri Chipsfingers en Nemeu Ensemble. En eerder uitgekomen werk van onder andere Chris Hintze en Gabriella Roth. Op onze website www.concertzender.nl en in de app is uitgebreid te vinden wat er allemaal precies het afgelopen uur te beluisteren viel. Tot de volgende keer. En vergeet niet, word vriend van de Concertzender, want dan kan er geluisterd blijven worden naar Vrije Radicalen. Deze aflevering werd samengesteld door Arjan van Zorgen.
1: Mambo is een herhaling van een serie programma's die we tussen 1998 en 2006 met veel succes hebben uitgezonden. De muziek staat nog steeds als een huis, dus laten we deze graag nog eens horen. Let niet op telefoonnummers of data van concerten. Die blijven uiteraard in het verleden. Verdere informatie vindt u op onze website.

Dit is Mambo. Vanavond de Puerto Rico All-Stars. Midden jaren 70 was er levendig verkeer tussen New York en Puerto Rico. Het waren tenslotte de Puerto Ricanen die de Cubaanse populaire dansmuziek uitvoerden. Iedere week ontstond er wel een nieuw orkest. Iedere week was er wel een nieuw zangertje uit Puerto Rico die het helemaal ging maken. In Cuba maakte het avant-gardistische jazzorkest Irakere furore. Een aantal muzici en producenten in Puerto Rico en New York wilden ook wel zoiets. Ze begonnen met grote concerten en opnames in Puerto Rico met Puerto Ricaanse muzici, de Puerto Rico All-Stars. Het was dus geen vast orkest. Hier allereerst de introductie van de Stars bij het live optreden. Het nu derde nummer is van Miles Davis.

De optredens van de Puerto Rico All-Stars in het Puerto Ricaanse universiteitsstadje Mayagüez. De populaire zanger Andy Montañez, die toen nog bij El Gran Combo de Puerto Rico zong en die nu overigens carrière maakt als acteur, mocht ook niet ontbreken. Let vooral op de trompetten bij de eerstvolgende opname.

De laatste opname was een bomba, een Afro-Puerto-Ricaanse dans die nog steeds in populariteit toeneemt. De nu volgende opname is ook een uiting van de liefde voor hun land. De Puerto Rico All-Stars met Lied op Puerto Rico. Daarna de bekende zanger Tito Allen en tenslotte virtuoos trompetist Juancito Torres.

Welkom bij Orient Express. Deze episode is gewijd aan een van de meest vooraanstaande Turkse componisten uit de late periode van het Ottomaanse Rijk, Tamburi Cemil Bey, geboren in Istanbul in 1873. Cemil kreeg de bijnaam Tamburi omdat hij een meester was op de tamboer en op andere Ottomaanse instrumenten zoals de kemenjo. Zijn instrumentele composities worden als tijdeloos beschouwd en zijn nog steeds populair binnen de klassieke muziektradities, niet alleen van Turkije, maar ook voormalige landen van het Ottomaanse Rijk en de Arabische wereld. Het komende uur luisteren we naar enkele uitvoeringen door zowel Turks als Arabische ensembles.